31 gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Prateren. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische

Russische Golf. Voetbal. Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus vier van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C.

0: Land van Waas. The music sounds great.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas. 31 gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Pratere. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de

0: geven zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal, Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus vier van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiro.

Heerlijke muziek om mee te beginnen op deze vrijdagochtend. John Waite uit de jaren 80 en Missing You. Samen op het knopje drukken van de vrijdag. Hij is begonnen en het weekend komt langzaam maar zeker dichterbij. Fijn dat je erbij bent. Ik ben Michiel bij jou tot 9 uur in de Wakkere Waaslander. De enige manier om vrolijk aan die vrijdag te beginnen bij jou in de buurt. Hier is Michael Jackson. Do you remember the time?

Freya Sky met deze nieuwe plaat, heet Silent Treatment, zomaar op een vrijdagochtend. We starten de dag droog en er is zon, 20 graden. Morgen zaterdag bewolkt met kans op regen bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger. Met kans op meer zon en in de middag 20 graden. En zoals je vrijdag begonnen, goedemorgen allemaal. Je kiest voor Land van Maas met zometeen Maxime onder invloed en deze van de SOS-band. Dit is Borrowed Love en daarmee zitten we in 1986. De wakkere Waaslander tot 9 uur.

Vrijdag is begonnen, de koffie pruttelt door, de boterhammetjes worden gesmeerd voor de kindjes. Vergeet ze ook niet in een boekentas te steken, want dat gebeurt soms, dat die kinderen dan op school toekomen en is die moeder die boterhammen vergeten en die boterhamdoos steken. We spreken van ervaringen, dat kan allemaal natuurlijk. Goedemorgen, dit is dat heerlijke mooie liedje van Sienna Spiro, heet Material Lover.

die op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Zondag 20 september is er in Lokeren een feestelijke fietsparade om aandacht te vragen voor veiliger fietsverkeer in Lokeren. Men verzamelt om 14:00 aan de parking van het Spoelenpark en vertrekt om 15:00 voor een tocht van ongeveer 6 kilometer. Hoe meer fietsers, hoe krachtiger de optocht. Op de parking van het Spoelenpark in Lokeren zullen er ook kraampjes zijn, muziek, wafels en drankjes. De feestelijke fietsparade wordt georganiseerd door de Fietsersbond van Lokeren.

12 jaar geleden was wat de periode dat we voor het eerst een beetje leren kennismaken met deze meneer. Hier is Sam Smith en Money on My Mind. En kennen jullie deze nog? Gulden met Chaos, Casanova.

Mr. Know-it-all van Terry Swims, het weekend voor de deur. En als je niet goed weet wat doen, kan je altijd eens naar de open deurdag gaan van Hulpverlening Zone Waasland. De brandweer in Beveren doet zijn deuren open. Komende zondag is dat het geval en dat tussen 11 en 6 uur. In de kazerne van Beveren met spectaculaire demo's en een voertuigenshow en uitgebreide kinderanimatie. Nu zondag tussen 11 en 6 bij de brandweer in Beveren Waasland.

Sean Christopher, Don't Lose the Magic. Je bent zometeen up-to-date met het nieuws van 8 uur op deze vrijdagochtend. Maar eerst nog wat zonnige muziek. El Poromporomperero. Spreek je dat nu echt zo goed uit? El Poromporero van Chico en de Gypsies.

31 gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Prater. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot

0: moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal. Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus vier van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18

Move Like an Animal. Welk beest dan? Misschien als een slang. Je weet maar nooit. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je luistert. Droog en zonnig vandaag, 20 graden. Morgen bewolkt. Hier en daar een bui, 22 graden. En zondag kan de regen vallen doorheen de dag. Maar het wordt droger en ook de zon zal erdoor komen. Het wordt dan 20 graden. Dit zijn de Pointer Sisters en Slow Hand.

Wima Countdown. Meer water sparen, dat is de bedoeling. En het regenwater beter opvangen, dat kan je doen door middel van een groen dak. En de stad Sint-Niklaas trekt de subsidies daarvoor op van 15 naar 25 euro per vierkante meter. Het leven is duurder geworden, vandaar het optrekken van de subsidies. Meer details om 9:30 straks in ons regionieuws.

My Body Isn't Ready van Somber Chaka Khan zong ooit het liedje I'm Every Woman. En Whitney Houston heeft dat gepikt voor haar film The Bodyguard. Je hoort ze zo meteen met I'm Every Woman. En trouwens, Chaka Khan heeft het afgelopen weekend nog een optreden gegeven voor de BBC. Het was feest bij de Britse omroep. Een heleboel artiesten kwamen langs, zoals Whitney Houston en Jason Donovan. En ook Chaka Khan heeft daar in Londen een optreden gegeven. Heel speciaal voor de BBC. Dit komt uit het eind van de jaren 80. Het is Stone Luck met een liedje dat je nergens anders meer hoort. Wild.

Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Jolemer, je ruikt ze tot hier met haar Parfum de Rêve. Want dat zingt ze zo'n beetje met een Parfum de Rêve. En daarvoor Jonas Blue en Malief met die zomerhit van 2026, Edge of Desire. En dit zijn die van Empire of the Sun. Dit heet Walking on a Dream.

Bruno Mars en On My Soul. En zo gaan we richting 9 uur zometeen de Classics ochtend op Radioland van Maas. Dat betekent dat je tussen 9 en 11 alleen maar Classics hoort. Liedjes om duimen en vingers van af te likken. Straks is er Ronnie en natuurlijk ook Broodje Waas met Jeroen. En ik ben er vanmiddag tussen 3 en 6. Maak er een heerlijke vrijdag van. Dit is Total Touch, Somebody Else's Lover.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Maeterlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons...

0: de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
0: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Classic Hits

wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 7:30, concert begint om 8 uur 's avonds en het einde is voorzien rond 10 uur. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Het Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Maeterlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Classic Hits.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

De Land van Waas Classics Ochtend. Classics Ochtend.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De trouwzaal van het stadhuis van Sint-Niklaas wordt volgend jaar gerestaureerd. De werken starten in maart en duren tot juni. Huwen in de neogotische zaal kan dan tijdelijk niet. De ceremonies verhuizen naar de vredeszaal. De restauratie is nodig omdat onder meer balken door waterschade zijn aangetast. Ook de oorspronkelijke neogotische schilderingen worden aangepakt. Tegen 2028 moet de trouwzaal volledig vernieuwd zijn wanneer het stadhuis 150 jaar bestaat. De gemeente Temse hervormt de gemeentelijke bedrijfsbelasting. Vanaf aanslagjaar 2026 worden twee belastingen samengevoegd en wordt de bedrijfsoppervlakte bepalend voor het bedrag. Voor de meeste ondernemingen bedraagt het tarief 22 cent per vierkante meter met een minimumbelasting van €155 per vestiging. De belasting op het vermogen van motoren verdwijnt volledig. Volgens het gemeentebestuur moet de nieuwe regeling eenvoudiger zijn en bedrijven stimuleren om te investeren in innovatie en elektrificatie. In Kemzeke is vanochtend een auto met twee jonge mannen achteraan ingereden op een rijdende vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de E34. De klap was bijzonder zwaar, maar beide inzittenden raakten slechts licht gewond. Vooral de passagier had veel geluk. Zijn kant van de wagen werd volledig ingedeukt. Hij had zijn zetel platgelegd omdat hij lag te slapen, wat mogelijk zijn leven heeft gered. Er was even paniek over een mogelijke brand, maar het bleek om damp van koelvloeistof te gaan. Zondag staan de wereldkampioenschappen wielrennen in het Canadese Montreal op het programma. En bij de junioren is het uitkijken naar Vic de Smet uit Lokeren. Die gaat daar de Belgische kleuren verdedigen. De nummer 1 op de wereldranking bij de junioren gaat vol ambitie naar zijn eerste WK. De Smet rijdt volgende week dinsdag de tijdrit en op donderdag ook de wegrit.
1: Radio Land van Waas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Maeterlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Hele goedemorgen allemaal, het is vrijdag vandaag en we wandelen het weekend tegemoet met Sylvie Kroijs, Walk Walk. We hebben nog heel wat muziek voor jullie tussen nu en 12 uur. Zo dadelijk is dat Judith met You Did Not Sign Up For This. Maar eerst Take That uit 1995. Dit zijn ze met Never Forget.

Ik weet niet of jij iets te vieren hebt, maar de Jones Girls blijkbaar wel in 1980. Let's celebrate was dat. Zo dadelijk ook Danielle Powter. En er is ook goed nieuws voor de mensen die regelmatig de N70 gebruiken in Lokeren. Want daar waren werken aan de Toekomstlaan in de Rozenstraat. Maar vanaf deze namiddag zijn die werken gedaan. En dat wil zeggen dat er opnieuw verkeer mogelijk is op de N70 in de twee richtingen. Vanaf deze namiddag dus.

We zaten nog eens in 1980, maar deze keer met Hot Chocolate en No Doubt About It. We hebben nog nieuws over het Songfestival, want daar ging het de voorbije dagen ook al over, over wie nu wel meedoet en wie niet. In elk geval, Ierland heeft een beslissing genomen en de Ierse openbare omroep heeft gisteren officieel bevestigd dat Ierland niet zal meedoen aan het Songfestival 2027.

wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de Trage Wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. Zondag 20 september is er in Lokeren een feestelijke fietsparade om aandacht te vragen voor veiliger fietsverkeer in Lokeren. Men verzamelt om 2 uur aan de parking van het Spoelenpark en vertrekt om 3 uur voor een tocht van ongeveer 6 kilometer. Hoe meer fietsers, hoe krachtiger de optocht. Op de parking van het Spoelenpark in Lokeren zullen er ook kraampjes zijn, muziek, wafels en drankjes. De feestelijke fietsparade wordt georganiseerd door de Fietsersbond van Lokeren.

Selassou was dat met Alone. En veilig uitgaan in Lokeren, dat is een recht. En daar zet de stad dan ook graag extra op in. En lanceerden ze de campagne hashtag Recht op de Nacht. De komende maanden zijn er verschillende acties die bijdragen aan een veilig uitgaansleven in Lokeren. En een van de opvallendste initiatieven is Glow and Go, We Claim the Night. Dat is een sfeervolle looptocht van 5 kilometer door het Lokers stadcentrum op 10 november. Het evenement wordt georganiseerd door geëngageerde Lokerse hogeschoolstudenten en wil aandacht vestigen op veiligheid in de publieke ruimte met bijzondere aandacht voor de nacht en grensoverschrijdend gedrag. En na de loop volgt ook nog een afterparty in de Fuifzaal. Alle info is te vinden op lokeren.be/rechtopdenacht.

Vanessa Carlton met 1000 Miles. We gaan naar 12 uur. Straks is Junior, ook Michiel komt nog langs en Johan ook. En mij hoor je maandag weer, na het weekend dus.

0: schandalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwde ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren, maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.
8: Called you up when I needed some protection.

Oscar en Wolf en Spill My Liquor. Goedemiddag, iets over 12. Het is vrijdag, het weekend komt eraan, maar eerst gaan we lunchen. En wat ligt er in deze broodjewaas echt op ons broodje? Wel, vanmiddag is het een broodje crocantino. Klinkt al krokant, hè, met Amerikaan preparé, met ketchup, mayonaise, ui, sla en een heerlijk verfrissend sappig schijfje tomaat. Smakelijk en welkom bij Broodjewaas.

Axel Red en Ma Prière. Ja, bidden voor het goede weer kan altijd helpen. En er is misschien gebeden voor vandaag. Vandaag krijgen we zon en wolken bij 21 graden. Morgen zaterdag een graad of 22. Wel bewolkt. En zondag regen de ochtend. Daarna komt de zon helemaal terug. En maandag is het zon, wolken en 21 graden in het water.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Upside Your Head. Het is vooral op zondagochtend. Oops, my head. Kan wel eens pijnlijk zijn. Zometeen het nieuws uit onze eigen regio blijft dus plakken bij Radio Land van Waas en Broodje Waas. Eerst is dit Bas Sarah.
1: Morning light is falling on your sweater.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De trouwzaal van het stadhuis van Sint-Niklaas wordt volgend jaar gerestaureerd. De werken starten in maart en duren tot juni. Huwen in de neogotische zaal kan dan tijdelijk niet. De ceremonies verhuizen naar de vredezaal. De restauratie is nodig omdat onder meer balken door waterschade zijn aangetast. Ook de oorspronkelijke neogotische schilderingen worden aangepakt. Tegen 2028 moet de trouwzaal volledig vernieuwd zijn wanneer het stadhuis 150 jaar bestaat. De gemeente Temse hervormt de gemeentelijke bedrijfsbelasting. Vanaf aanslagjaar 2026 worden twee belastingen samengevoegd en wordt de bedrijfsoppervlakte bepalend voor het bedrag. Voor de meeste ondernemingen bedraagt het tarief 22 cent per vierkante meter met een minimumbelasting van €155 per vestiging. De belasting op het vermogen van motoren verdwijnt volledig. Volgens het gemeentebestuur moet de nieuwe regeling eenvoudiger zijn en bedrijven stimuleren om te investeren in innovatie en elektrificatie. In Kemzeke is vanochtend een auto met twee jonge mannen achteraan ingereden op een rijdende vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de E34. De klap was bijzonder zwaar, maar beide inzittenden raakten slechts licht gewond. Vooral de passagier had veel geluk. Zijn kant van de wagen werd volledig ingedeukt. Hij had zijn zetel platgelegd omdat hij lag te slapen, wat mogelijk zijn leven heeft gered. Er was even paniek over een mogelijke brand, maar het bleek om damp van koelvloeistof te gaan. Zondag staan de wereldkampioenschappen wielrennen in het Canadese Montreal op het programma. En bij de junioren is het uitkijken naar Vic Desmet uit Lokeren. Die gaat daar de Belgische kleuren verdedigen. De nummer 1 op de wereldranking bij de junioren gaat vol ambitie naar zijn eerste WK. Desmet rijdt volgende week dinsdag de tijdrit en op donderdag ook de wegrit.
1: Jeroen Verkruijsen.

Strike It Up. Het is tijd voor de vraag in de slimste Waaslander. En hier komt die vraag. Wat is de naam van de beroemde Japanse kunst van het vouwen van papier? Mooie, sierlijke kunst heeft een bijzondere Japanse naam. Wat is die naam? Laat van je horen via info@rlvw.be. Speel mee voor de eer. Je speelt voor de titel van slimste Waaslander. Voor een heel

Cliff Richard en Just Another Guy. Het is bijna 1 uur. Rond deze tijd spelen wij altijd. Waar gaat dit over bij Land van Waas in Broodje Waas? Ik geef het antwoord. De vraag die krijg je pas na het nieuws van 1 uur. Dus de omgekeerde wereld. En dus krijg je nu het antwoord. Nee, het begon als een huwelijksfeest. Voilà, kort en krachtig. Maar waar gaat dit over? Blijf plakken bij Land van Waas zometeen het antwoord. Na het nieuws van 1 uit Vlaanderen en de wereld in het spel. Waar gaat dit over? Nu Lenny.

0: Vraagt om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwt de ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren, maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Michael Jackson. Goedemiddag, welkom. Het is weekend, het is vrijdag.
1: Oh la la.
0: Weekend bijna, maar nog niet helemaal. We gaan eerst nog spelen. Bijvoorbeeld de oplossing van waar gaat dit over? Het antwoord was, het begon als een huwelijksfeest. De vraag was eigenlijk, hoe ontstond het Oktoberfest? Ja, dat is tegenwoordig een groot bierding in Duitsland en ver daarbuiten. Maar het allereerste Oktoberfest vond plaats in 1810. En het was helemaal niet zo'n groot feest als het vandaag is. Nee, het begon als een huwelijksfeest ter ere van de bruiloft van kroonprins Ludwig van Beieren en prinses Therese van Sachsen-Hildeburghausen. Alsjeblieft, het feest was zo'n succes dat ze dachten, wat gaan we volgend jaar nog eens doen? En het jaar erop nog eens, het was gezellig. En nog altijd is Oktoberfest gezellig. Er zijn zelfs Oktoberfesten bij ons in Vlaanderen, stel je voor. You

Chinese Way, level 42 bij Land van Waas op deze vrijdagmiddag. Het weer voor ons Waasland. Vanmiddag zon en wolken bij 21 graden. Dus eigenlijk best aangenaam om het weekend in te stappen, toch? Radio Land van Waas. En morgen een graad of 22 zelfs. Dan met iets minder zon, maar wel droog. Zondag eerst regen, daarna zon bij 20 graden. En maandag zon, wolken en 21 graden in het Waasland.

0: Sergio Xandi and Touch of Joy. And enjoy
1: Radio Long van Vaas.
0: Dat is toch een hitsensatie bij ons in Vlaanderen. Fijn duo. Het is 11 van Vaas vrijdagmiddag met zometeen het nieuws uit onze regio. En ook nog onderweg het antwoord in de slimste Vaaslander. Hoe heet die Japanse papiervouwtechniek? Antwoord kan je nog heel even insturen, maar niet lang meer. Tijd is bijna op. Dus haast je snel.
1: Radio.

is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De trouwzaal van het stadhuis van Sint-Niklaas wordt volgend jaar gerestaureerd. De werken starten in maart en duren tot juni. Huwen in de neogotische zaal kan dan tijdelijk niet. De ceremonies verhuizen naar de vredeszaal. De restauratie is nodig omdat onder meer balken door waterschade zijn aangetast. Ook de oorspronkelijke neogotische schilderingen worden aangepakt. Tegen 2028 moet de trouwzaal volledig vernieuwd zijn wanneer het stadhuis 150 jaar bestaat. De gemeente Temse hervormt de gemeentelijke bedrijfsbelasting. Vanaf aanslagjaar 2026 worden twee belastingen samengevoegd en wordt de bedrijfsoppervlakte bepalend voor het bedrag. Voor de meeste ondernemingen bedraagt het tarief 22 cent per vierkante meter met een minimumbelasting van €155 per vestiging. De belasting op het vermogen van motoren verdwijnt volledig. Volgens het gemeentebestuur moet de nieuwe regeling eenvoudiger zijn en bedrijven stimuleren om te investeren in innovatie en elektrificatie. In Kemzeke is vanochtend een auto met twee jonge mannen achteraan ingereden op een rijdende vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de E34. De klap was bijzonder zwaar, maar beide inzittenden raakten slechts licht gewond. Vooral de passagier had veel geluk. Zijn kant van de wagen werd volledig ingedeukt. Hij had zijn zetel platgelegd omdat hij lag te slapen, wat mogelijk zijn leven heeft gered. Er was even paniek over een mogelijke brand, maar het bleek om damp van koelvloeistof te gaan. Zondag staan de wereldkampioenschappen wielrennen in het Canadese Montreal op het programma. En bij de junioren is het uitkijken naar Vic de Smet uit Lokeren. Die gaat daar de Belgische kleuren verdedigen. De nummer 1 op de wereldranking bij de junioren gaat vol ambitie naar zijn eerste WK. De Smet rijdt volgende week dinsdag de tijdrit en op donderdag ook de wegrit.

0: Klaas. Tijd voor de oplossing. In de slimste Waaslander vraag was: wat is de naam van de beroemde Japanse kunst van het vouwen van papier? Ah, we zochten uiteraard naar origami. Ja, ja, natuurlijk origami. Mooie kunst. Maandag een nieuwe vraag. Als je het juist had, dan ben je nu de slimste Waaslander. En dat voor zeker een dag of twee, drie, want ja, het is weekend.
1: Oh, la la.
0: Het is jouw vrijdag.
1: La la.
0: Ja, instappen.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Andy Mali en Ronnie Spector. Take me home tonight. Op jouw vrijdagmiddag, ja, tonight, kan je van alles uitspoken. Dat mag dan, het is weekend. Toch? En als je op pad gaat, op de radio, de auto, altijd Land van Waas. Geeft jou de juiste vibes. Zelfs op vrijdag of zaterdagavond. Straks een uur tussendoor en daarna gaat je middag door met Michiel richting het echte weekend. Vanaf 3 uur. Fijn weekend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken is woensdag gehackt. Via een gehackt e-mailaccount werden Duitsstalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwt de ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren, maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid

0: droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.
1: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit. Van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ridder en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond,

zo'n 21.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader of daders. En Mark van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Goots, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook twee nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ, en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. Twee duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2x tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken, maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Spice Girls, Say You'll Be There. Op vrijdagmiddag, Michiel in de middag tot 6 uur. Met extra veel muziek tussen 3 en 4. Zeker weten van onder meer straks Jonas Blue, Kate Nash en ook de Talking Heads met Once in a Lifetime. Maar eerst terug naar 78 met de Ritchie Family. Dit is American Generation.

Nu zondag in het Verloren Bos in Lokeren is er Club Ambré. Het is een feestje door de bomen heen. Van 2 uur in de namiddag tot 1 uur of 10. Met de DJ's, lekkere wijnen en andere feestelijke toestanden. Je moet wel op voorhand inschrijven, dus haast je. Het is nu vrijdag, misschien is er nog wel een plekje vrij. €20 per persoon, Club Ambré. Komende zondag om 2 uur in het Verloren Bos in Lokeren.

Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 23:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.

vier hits non-stop op een rij. Op vrijdagmiddag van tussen 3 en 4 draaien we extra veel muziek. Shakira en Burna Boy met Die Die. En dan nu Back to the 90s met Ice MC hier vanmiddag.

Het was een supersterretje, deze Jamelia. Dat was Superstar. Straks tussen 4 en 5 draai ik voor jou de gloednieuwe plaat van Hooverphonic, als je blijft luisteren. Met Jasper Erkins in de hoofdrol. Het nieuws van 4 uur zometeen. Je bent up-to-date na Sam Brown onder meer met Stop. All

In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ridder en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in de ban van een vermoedelijke seriemoordenaar die de voorbije 2 maanden meermaals heeft toegeslagen. In de regio rond Johannesburg zijn nu al 9 vrouwenlichamen teruggevonden, de laatste 3 nog deze week en in halfnaakte toestand. De politie zegt niet te kunnen uitsluiten dat verschillende mannen de feiten plegen. Seksueel geweld is in Zuid-Afrika een vaak voorkomende misdaad en elk

0: Je speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en

mochten zomaar beginnen met een ballade, kijk eens aan, van Richard Marx en Angelia. Het is ondertussen 4 uur geweest op deze vrijdagnamiddag. Geniet ervan. Dit is Michiel in de Middag. We lood je richting het weekend en richting het eind van je werkdag. Met heel veel muziek. En Maroon 5 bijvoorbeeld met Christina Aguilera. Moves like Jagger.

Lisa Stansfield, Back to the 90s met The Real Thing. En zometeen terug naar de jaren 80 met die andere grote madam, Kim Wilde, die met de blonde haren zingt over Kids in America. Maar eerst terug naar 1978 uit de film met John Travolta en Olivia Newton-John. Dit is Frankie Valli.

zijn een beetje woelige tijden tegenwoordig voor de band Hooverphonic. Nadat Gijke Arnaert de band heeft verlaten, is Noemi Wolfs weer opgedoken om de komende maanden weer mee te spelen bij de band. En ook Raymond Geerts houdt het voor bekeken, maar dan eerder voor gezondheidsproblemen. Maar kijk eens aan, het project Hooverphonic gaat lekker verder. Alex heeft een nieuwe plaat gemaakt samen met zanger Jasper Erkens. Dit is de nieuwe Hooverphonic, heet Second Life.

0: is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De trouwzaal van het stadhuis van Sint-Niklaas wordt volgend jaar gerestaureerd. De werken starten in maart en duren tot juni. Huwen in de neogotische zaal kan dan tijdelijk niet. De ceremonies verhuizen naar de vredeszaal. De restauratie is nodig omdat onder meer balken door waterschade zijn aangetast. Ook de oorspronkelijke neogotische schilderingen worden aangepakt. Tegen 2028 moet de trouwzaal volledig vernieuwd zijn wanneer het stadhuis 150 jaar bestaat. De gemeente Temse hervormt de gemeentelijke bedrijfsbelasting. Vanaf aanslagjaar 2026 worden twee belastingen samengevoegd en wordt de bedrijfsoppervlakte bepalend voor het bedrag. Voor de meeste ondernemingen bedraagt het tarief 22 cent per vierkante meter met een minimumbelasting van 155 euro per vestiging. De belasting op het vermogen van motoren verdwijnt volledig. Volgens het gemeentebestuur moet de nieuwe regeling eenvoudiger zijn en bedrijven stimuleren om te investeren in innovatie en elektrificatie. In Kemzeke is vanochtend een auto met twee jonge mannen achteraan ingereden op een rijdende vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de E34. De klap was bijzonder zwaar, maar beide inzittenden raakten slechts licht gewond. Vooral de passagier had veel geluk. Zijn kant van de wagen werd volledig ingedeukt. Hij had zijn zetel platgelegd omdat hij lag te slapen, wat mogelijk zijn leven heeft gered. Er was even paniek over een mogelijke brand, maar het bleek om damp van koelvloeistof te gaan. Zondag staan de wereldkampioenschappen wielrennen in het Canadese Montreal op het programma. En bij de junioren is het uitkijken naar Vic de Smet uit Lokeren. Die gaat daar de Belgische kleuren verdedigen. De nummer 1 op de wereldranking bij de junioren gaat vol ambitie naar zijn eerste WK. De Smet rijdt volgende week dinsdag de tijdrit en op donderdag ook de wegrit. Radio Land
1: van Maas. This ain't no disco. It ain't no country club either.

I Wanna Do van Sheryl Crow en ook nog Robbie Williams daarnet in de radio. Vrijdagmiddag straks de Time Bandits uit Nederland. I'm specialized in you, na deze van Reggie en Teddy B. You'll never let me down.

Als je nu onderweg bent naar huis na een drukke werkweek en een drukke werkdag, dan is het weekend echt wel begonnen met dank aan Bruno Mars en On My Soul. En zet nu de radio maar wat luider voor deze van Jamiroquai. Dit is Can It Heat.

0: te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in de ban van een vermoedelijke seriemoordenaar die de voorbije 2 maanden meermaals heeft toegeslagen. In de regio rond Johannesburg zijn nu al 9 vrouwenlichamen teruggevonden, de laatste 3 nog deze week en in halfnaakte toestand. De politie zegt niet te kunnen uitsluiten dat verschillende mannen de feiten plegen. Seksueel geweld is in Zuid-Afrika een vaak voorkomende misdaad en elke dag vinden er 60 moorden plaats in het land. Er is een beloning van 400.000 rand, ofwel zo'n 21.000 euro uitgeloofd, voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader of daders. En Mark van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Goots, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook 2 nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ, en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. 2 duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken, maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Prince met dit funky getinte liedje I Wanna Be Your Lover uit 1980. Het is ondertussen 5 uur geweest. Het weekend is nu wel echt begonnen. Fijn dat je luistert naar Radioland van Maas. Met Michiel in de middag tot 6 uur en met Suzanne en Freek. Dit is Blauwe Dag.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Begin jaren 90 hadden ze een dikke ferme hit te pakken samen. De KLF met Tammy Wynette, Justified en Ancient. Welkom in het weekend van Radioland van Maas. Michiel in de middag tot 6 uur. En daarnet hadden we ook nog Bazaar en Fischel en Seven. Ooit komt er een dag dat we Leo Seer nog eens draaien, zeg. Uit 74, Long Tall.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Speciaal voor alle mensen die nog aan het werk zijn. Die de late dienst hebben, bijvoorbeeld tot een uur of 10 of 11. Let's Work van Mick Jagger. En doe dat vooral op de muziek van Radioland van Maas met BB Rexha en Faithless hier vanmiddag. New Religion.

is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De trouwzaal van het stadhuis van Sint-Niklaas wordt volgend jaar gerestaureerd. De werken starten in maart en duren tot juni. Huwen in de neogotische zaal kan dan tijdelijk niet. De ceremonies verhuizen naar de vredeszaal. De restauratie is nodig omdat onder meer balken door waterschade zijn aangetast. Ook de oorspronkelijke neogotische schilderingen worden aangepakt. Tegen 2028 moet de trouwzaal volledig vernieuwd zijn wanneer het stadhuis 150 jaar bestaat. De gemeente Temse hervormt de gemeentelijke bedrijfsbelasting. Vanaf aanslagjaar 2026 worden twee belastingen samengevoegd en wordt de bedrijfsoppervlakte bepalend voor het bedrag. Voor de meeste ondernemingen bedraagt het tarief 22 cent per vierkante meter met een minimumbelasting van €155 per vestiging. De belasting op het vermogen van motoren verdwijnt volledig. Volgens het gemeentebestuur moet de nieuwe regeling eenvoudiger zijn en bedrijven stimuleren om te investeren in innovatie en elektrificatie. In Kemzeke is vanochtend een auto met twee jonge mannen achteraan ingereden op een rijdende vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de E34. De klap was bijzonder zwaar, maar beide inzittenden raakten slechts licht gewond. Vooral de passagier had veel geluk. Zijn kant van de wagen werd volledig ingedeukt. Hij had zijn zetel platgelegd omdat hij lag te slapen, wat mogelijk zijn leven heeft gered. Er was even paniek over een mogelijke brand, maar het bleek om damp van koelvloeistof te gaan. Zondag staan de wereldkampioenschappen wielrennen in het Canadese Montreal op het programma. En bij de junioren is het uitkijken naar Vic de Smet uit Lokeren. Die gaat daar de Belgische kleuren verdedigen. De nummer 1 op de wereldranking bij de junioren gaat vol ambitie naar zijn eerste WK. De Smet rijdt volgende week dinsdag de tijdrit en op donderdag ook de wegrit.

0: grote hit begin jaren 90 voor Jan Leijers en Paul Michiels, toen ze echt nog wel populair waren met Soul Sister. Dat was Facing Love. Ik wou je even hier het weerbericht geven, maar ik heb ondertussen hier op wat knopjes aan het drukken geweest. En ben het weerbericht even kwijt. Nog eens even kijken. Voilà, hier is het. Morgen zonnig, vrij veel wind met maximum tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna wordt het droger bij 21 graden. En de dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer. Ik had het al gelezen dat we de komende weken nog wat mooi weer zullen krijgen. Daar kunnen we toch alleen maar tevreden over zijn.
1: Land van Waas. The music sounds great.

klein romantisch momentje op vrijdag, dat kan. Ja. Just Can't Stop Loving You, zong de enige echte Michael Jackson. Onze lokale agenda die komt er zo meteen aan. Al je nieuws is welkom via info@rlvw.be. En dan stoppen we dat in die lokale agenda en dan hoor je al die berichtjes voorbij komen. Een aantal keer per dag. Dus als je lid bent van een vereniging, stuur het maar door. Nelly Furtado, ook Level 42, maar eerst Black Box Revolution. Dit is Stronger.

0: Zondag 20 september is er in Lokeren een feestelijke fietsparade om aandacht te vragen voor veiliger fietsverkeer in Lokeren. Men verzamelt om 2 uur aan de parking van het Spoelenpark en vertrekt om 3 uur voor een tocht van ongeveer 6 kilometer. Hoe meer fietsers, hoe krachtiger de optocht. Op de parking van het Spoelenpark in Lokeren zullen er ook kraampjes zijn, muziek, wafels en drankjes. De feestelijke fietsparade wordt georganiseerd door de Fietsersbond van Lokeren. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp. En de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17... 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.
1: Dit is Radio Land van Waas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugcriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Tim Erlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier Onclin won Sisu Berchs vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen, tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen, de rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?

0: 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
1: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. En nu Johan Waterschoot.
0: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

daar ging het toch wel een beetje over, hè? Die vrouwelijke intuïtie. En zeker die van Tina Turner, halfweg jaren 80. Typical Male. Is het station waar je naar luistert? After dinner, kom erbij, sluit aan. Ik speel 70s.

0: Peters en zijn trouwe volgelingen van de radio's. She Goes Nana, wereldhit in 92. Ik had over laatste, ja, de Ronnie Mossuze, heel even bij mij in het Stadspark van Sint-Niklaas.
1: Met Johan. Tot u spreekt Ronnie Mossuze, vlakbij dus de radiostudio, eigenlijk de opnamestudio van Johan zelf. En als het goed is, ben ik nu bij jullie...
0: Ja, op de radio. Maar toen was hij even heel snel het podium op. Ik heb deze voor jullie. I don't wanna dance. Eddie Grant.

0: Als je vandaag wat veel hebt neergezeten, bijvoorbeeld achter je desk, is het tijd om even rechtop te staan. Met Gloria Estefan, Get On Your Feet. We verlaten even de tafel een beetje rondlopen, kan geen kwaad hoor. Lou Rolls komt eraan met Let Me Be Good To You. En DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince, Back To 91 in the Summertime.
1: After Dinner, One Hit Wonder.

0: sympathieke man toch, hè? Die Lou Rawls. Let me be good to you. In 77 was dat. Ook de man van Lady Love. Weet jullie nog wel? We gaan zo dadelijk Eiffel 65 tegemoet met Blue. Dabbe die, dabbe da. Dan zien we helemaal blauw.
1: Radio Land van Baas. Hey! After Dinner met Johan Waterschoot.

mogen er best wel een beetje trots op zijn. Luc Van Akker en Ana Domino. Van Belgische, zeg maar van Vlaamse bodem. In 84 met Zana. Man die ja, een tijdje geleden ook gestorven is. Die Bill Withers. Ken hem nog van Lovely Day. En deze uit 71.

0: heel in het begin dat we in Sint-Niklaas radio maakten. 1982-1983. Ook een soort mooie welle op de radio. Die Stranglers en Golden Brown. Radio Langs van Bas. We gaan stilaan het weekend tegemoet. Ik wens je nog een heel leuk weekend. Ben er maandag terug vanaf 6 uur na Michiel Tiron met de nieuwe After Dinner. Mariah Carey nog met Anytime You Need a Friend. Gewoon naar de radio luisteren.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugscriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Tim Merlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de

0: Opklaringen, tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen. De rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Zondag 20 september is er in Lokeren een feestelijke fietsparade om aandacht te vragen voor veiliger fietsverkeer in Lokeren. Men verzamelt om 2 uur aan de parking van het Spoelenpark en vertrekt om 3 uur voor een tocht van ongeveer 6 kilometer. Hoe meer fietsers, hoe krachtiger de optocht. Op de parking van het Spoelenpark in Lokeren zullen er ook kraampjes zijn, muziek, wafels en drankjes. De feestelijke fietsparade wordt georganiseerd door de Fietsersbond van Lokeren. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïne deal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugcriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Tim Erlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier Onclin won Sisu Berks vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen, tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen. De rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29%. En ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een 80-tal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.

bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29%. En ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een tachtigtal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.

0: Land van Waas. The music sounds great.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummel.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts